suiwer kan jy veel vermag. Doe net jou plig van dag tot dag. Die toekoms leeft.

opat, ex opat, eges klaar met iri kruis. Ik wil terugvaar naar mijn vader zijn huis. Ik wil terug naar mijn vader zijn huis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
2: and we always have your back.
1: Citywide Security, securing your peace of mind.
3: En dat is een kort draai gemaakt bij een paar van ons korporatieve vennote. Tijd nou voor die correcte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding van ochtend. Vanochtend het ek vir jou twee emoticonne gegee, een huis en een boek wat toegemaak word. Dis jou twee emoticonne, of nou in Engels, your two emojis. Die treffer is 2006. Treffer en dis een mannelike trio groep wat die treffer vrygestel het. Baie bekend, groot, deel van die lirieke was, te lang het ek alleen gewandel, te lang was ek ver op reis gewees. Meeste van julle was korrek met die antwoord, maar vir een of ander rede het julle vir my die lirieke gegee, maar nie heeltemal die liedjie nie. Dan sien ek ook dat hier en daar van julle vir my die regte titel geet, maar nie die regte antwoord. Ofwel die kunstenaar nie, want een van die trio kunstenaars het hom ook alleen gedoen, maar eers later, nie in 2006 nie. So weer recht was daar, ons het vir Margaret gehad, ons het vir Lini, ook vir Fossie, Koenie gehad, ons het Marianne gehad, dan sien ek vir Annelien, ons het vir Lulu gehad, vir Erika, dan die Leonie Thompson, goeiemorgen, dan die Alta, goeiemorgen daar, ek hoop Jeffries Baalek mooi vanochtend. En dan sien ek ook Lianka, ons het vir Jolie en ook vir Jafta Dion gehad en dan ook vir Jeanette, waardeer dit. Korrekte antwoord vanochtend, gereed vir hom? Dit was die broers met huis toe.

0: Dankie Jan-Adriaan van Rooyen, oftewel prop daar met jou, Trevor Harte, die van nou, die muziek beweeg wel uit die top 20 uit, maar dit blijft die speellijst, dus meer dan welkom om dit in die versoekprogramma aan te vragen. Nu die weesste 20ste positie, ons nieuwe toetrede op die speellijst vir van deze week, Bartu met Sink in die Hemel.
1: Nummer 20.

0: Boy van Jaars wel daar met my type 2 plek overweeg daar van laasweek se 15de posisie. Volgende op die speellys beweeg ons nou na die kontrak seisoen 1 wenner Demi Lee Moore met haar treffer Daai Gevoel. En sy beweeg 4 plekke op van laasweek se 16de posisie.
1: Nummer 12.

0: gehad.
1: In hierdie week se 7de posisie, Ignis daar met beste pel en voor Danny Smoke met Monica. En ek sien daar het iemand ook vir my gevra watter plaat voor Monica gespeel. Dit was Chris Plakkie Stein, of net Chris Stein, met sy treffer getiteld Ma. In hierdie week se 6de posisie, die man vir die tweede keer, Chris Stein met Ek Kom Jou Haal, een plek afbeweeg van laas week se 5de posisie.
2: Nummer 6.

is klein en fijn. En jouw wegstap is een symfonie. En je praat met jouw enkels, nek en handen. En als hartzeer in jouw oor is. En jouw leven komt roos al bij mij. Is jij een bokkie, klein wils bokkie.

Michelangelo en jouw wangen. En Britten en Opperman op jouw lippen. En dan is ik weer van vooraf als kon oorheen in mijn leven. Zou ik van vooraf weer wel oud worden samen met jou.

Dis natuurlik souder gewoonte ingeskakel op 89.96.6 FM en as jy buite die opvangsgebied is van Luister FM kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Het hier een splinter nuwe tyd geleef vir Live Skuif met die Kuif. Het was natuurlijk moes Sondag gewees. Het is nou Sandra tussen 3 en 6. Maar ons gaan op vast wat nes ons kan nie. So wel Luister FM, so moet nie kommer nie. Lekker boere muziek wat vir jou voorlee in die volgende uur. En dan so met die aanloop van 4 uur. Dan gaan ons een bykie kyk na ons country muziek. Natuurlijk ook so lekker mengelmoeskardoes ook saambring, nie.

te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Let's begin a Mama Country yourself, Barbara Ray, met Silver Threads and Golden Needles.

0: Luister FM. You got no
1: window. Ons het bezig met ons eiklop drijvers. Laaste kans om nou te stem vir Kenny Rogers, the gambler. Stief my dier Kenny na die WhatsApp line toe. 082-333-367.

0: most of all.
1: Net na 5 kondig ons die wens net aan.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ons lekker uitkloptreffer van die dag hierso op Live Skuif met die Kuif. Dit was Don Williams gewees daarso met Your My Best Friend. Net voor Don was het Jeffrey De Bruin gewees daarso met Wasted Days and Wasted Nights. Dis nou tyd vir die sekulêre uur hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Afrikaans wil dans is om 'n volgende met Appel Nonna.
1: Luister FM.

Dat is Alexis Jordan daar zo. Zij was in 2006. Was op America's Got Talent geweest. Is 14 jaar oud geweest. En een van die kunstenaars wat ook een vinger in die paai so gehad het, om haar naar voren te brengen, was natuurlijk Jay-Z geweest natuurlijk. Beyoncé is een man wat met sy plate contract daar, wat hy van gegeet en hulle het die liedjie uitgebring daar so. Vat ons een beetje terug in tyd daar so. Maar ek sien Alexis Jordan sing glad nie meer nie. Sy is ook een actrice, of was een actrice geweest. Sien uit, miskien in die toekomst jy een beetje meer van Alexis Jordan te hoor. Kom, ons gaan voort. André Norman is volgende. Is in van 7 oceane.

was ijzig in die kop. Je handen in je hoed. Je jas tot boven geknoopt. Je glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraai.

eendag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor my deur kom wacht. Sou ek jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die langpad, na somer visie jong, waar ek jou soen.

en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam my, Lourenco, aka Lollos, en ek jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat door!

Net hier vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Het eerst ons bye dankie sê vir die meneer. Het is natuurlijk Daniel vir die Saterdag Sizzle. En jy kan hom elke Saterdag volg in die namiddag tussen 6 en 9. Moet een lekker program wat op jou wacht, jou klitsrittels, jou remix, driespel en jou lysie met een wysie. Moet nergens jy gaan nie en stuur hy boodskap deur op 082-333-667. Onthou, standaard, datatariewe geld.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Zwaarveld met rechte plekken, Gerrit Stein en Liesel Pieters met sterren, Peresel met Sing a Ding en dan Droom Syndroom met Jonk en Danig. Het brengt ons nou na 9:45 toe, dit is zaterdag die 4 juli 2026. Nou, ek sien, jy het een hele paar boodskappe deurgekom met jou lysie met de wysies en ons gaan nou dit dan vir jou speel, so om en by 10:30 se kant, gaan so soms 6 liedjies in een rij vir jou speel, so as jy versoek het, stuur het vir my deur 082-333-667, onthou standaard, datatariewe geld.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Gamska Willy, say wel Gamska Willy Wams. Gamska Willy, say wel Gamska Willy Wams.
2: Zo bij je lekker.

congratulation met de wijsjes geweest. Dat is Liane en mij met Becco Koppo. Ons het Emo Adams met Gumschool, Jullie Wamps. Willem Boote met 2018, The Vamps met O. Cecilia. Elandre, Hand aan Hand. En Lady Gaga met Shallow Dan Gehad. Maar het is nou omtrent so 7 minuten net voor 11. Jy is ingeskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie. En ons gaan nou net verder gaan met die muziek. En as jy boodskap wil deurstuur, is jy meer as welkom. En dan het Louise in die zon gesê, die dispatchboykie mag maar woorde uit jou mond, my utmost favorite van hom, en het kom van Louise. En dan sê ook dankie vir Hand aan Hand wat daar gespeel het. Maar ja, ons gaan nou verder gaan met die muziek. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. As jy nog een versoek of enig iets het, stuur het vir my deur 082-333-367. Onthou standaard, data tariewe geld.

0: En het was Benson Boone met Beautiful Things. Vier werken met Jij Slaan die Vriend.
1: Beautiful
0: Things. Ik heb een van jaren gehad met Jachel Strou met Wolfse Vrouw ook daar gehad. En het brengt ons dan na 4 minuten net na 11. En het is nog steeds zaterdag, die 4 juli 2026. Ik heb nog net zo pas gehoord, vier werken is bezig om af te gaan hier in de achtergrond. So as jy dit hoor, die Amerikaners is bezig om the 4th of July een bykie te geniet. Maar nou ja, ek sien hier een hele paar boodskappe, hier is ene keer wat sê, speel asjeblief by Baby One Day van Stugeron, of Sturgeon, jammer, Sturgeon. Ek het te lang in die apteek gewerk. Een boodskap hier so wat vraag vir Angels Above Me, a dance mixed by WBL. Ek is nie seker as ons daar nie het nie, Johannes, maar ek sal kyk. Een boodskap wat sê, soek laaste asem van hulle vir my, of verras my met enige mooi en riek nommerkie, asjeblief, kom van Louise. En dan sê Maatschips, goeie naand, Mrenkie, wel, welkom, nou, bye bye, dankie Maatschips, dankie dat jy ingeskakel is, jy is laat, alweer, maar dit lyk my, dit is maar gewoonte van jou kant af, maar dit is okay. Maar nou ja, ons gaan, ek gaan nou liedjes vir jou laai, en verder as dit, maak ons nog lekker muziek, bly net hier ingeskakel, dis amper tyd vir my om jou te groet, nog so 20 minute, dan gaan ek jou groet.
2: Luister FM

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: As jy wil vlug van alles,

vooraf rus kry. Waar ek ook al afdraai, moenie my laat verkoop nie. Waar ek ook al wegdraai, moenie my alleen laat loop.

zag jou zeilen, zachte wind kry en jou son, ze stralen vol blij. Mag jou arms weer al sin kry en jou oor, ze vensters heel blij. Waar jij ook al afdraai, moet nie tranen oor my stort nie.